0: Ja, hoe is het leven dan? Gaat zijn gangetjes, hè? Wat ga je vanavond doen dan?
1: Suipen.
0: Suipen en kruipen, vriend.
1: Laten we het daarop houden.
0: Bang, bang. Je weet het zelf. Encore plus de muziek.